0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details.

zit iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 5:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check. Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.
3: Hey everybody, grab your costume and put her on. Time to go trunk or treat.

plaats in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloweenfeest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 6:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on, everybody.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.

iets in de lucht bij Details Radio. Tot en met 1 november vieren we Halloween. Met spannende Halloween-hits en entertainment rechtstreeks uit het park. En op 31 oktober de griezeligste mix voor jouw Halloween-feest. Jongens, wie deed het licht uit? Ralf, ben jij dat? Hallo? Is er iemand? Dat is Halloween. Details Radio.

0: Het is 8 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on everybody, here we go.
3: Magie voor je oren.
4: This is the way.
3: Details Radio.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe dag vol muzikale magie en onvergetelijke momenten. Of je pas net of al lang wakker bent, Details Radio wens je een betoverende dag toe.

Hey, wat leuk dat je er bent. Kom erbij. Details Radio. Welkom bij Details Radio.

0: Het is 10:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Een griezelig kostuum?
1: Check.
0: Check. Lichten uit en kaarsen aan?
1: Check.
0: Spannende muziek? Check.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

hetzelfde beschuit. Maar piepert soms een muis, dan is de boel niet pluis. Hoor ik daar wat, daar komt de kat en dan zijn de muizen niet thuis. Dus wil je geen muizen, ga dan verhuizen, knibbel de knabbel de knauw. Of neem een kat of een poes in de kost,

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Oh, hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween.

0: Het is 3:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

dames en heren, jongens en meisjes. Binnen enkele ogenblikken gaat de parade van start. Waar je je ook bevindt, jij hebt de beste plek. Details Radio wens je veel plezier. Bedankt voor jullie aandacht.

0: Spiegel, spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 4:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on, everybody.

Ik moet alleen één sprong vooruit in mijn leven. Eén stap opzij voor die man. Ik steel wat ik echt niet kopen kan. Meer niet. Eén sprong te snel voor die sukkels. Anders ben ik erbij. Zij

0: zoeken.
1: Leven kan alleen als ik erbij eten, dat is de hele reden dat ik wel eens deel. Eén sprong verleng met mijn leven, één stap wil zeggen mijn lot. Anders moet ik morgen naar het schafot. Ik spring, zie mij weer te pakken, ik ben niet zielig of stom. Ik ga, denk ik, maar zo'n blokje om.
2: Houd het dicht,
1: vandaan! Aboe!
3: Vandaan!

0: Ja, wat is er dan?
1: Ik wil naar binnen toe.
0: Nou, maar kan je nou niet even buiten blijven spelen? Ik sta te zinken, hè?
1: Maar ik heb het zo koud.
0: Nou, vooruit dan maar. Ga naar binnen toe. Voorzichtig, hè?
1: Ja, maar...

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.
2: I never thought hyenas essential. They're crude and unspeakably plain. But maybe they've a glimmer of potential if allied to my vision and brain. Your powers of retention are as wet as a warthog's backside. But thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression, the lights are not all on upstairs.

0: Het is 6 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

0: wil regenen. Ik ben een heel klein vies wolkje. Logisch dat ik wat verlegen ben. Iedereen weet dat een wolkje meestal heel weinig om honing geeft. Vraag voor de grap, wilt u een hap? Dan weigert zo'n wolkje beleefd. Janneman, kijk eens. Wat zou die bij bedoelen? Zou die bij niet willen dat ik hier rondhang?
1: Misschien is hij bang voor zijn honing.
0: Zou je denken? Zal ik nog eens zingen? Iedereen weet dat een wolkje meestal heel weinig om honing geeft.
2: Oeh.

0: Janneman, help me eens. Als jij nou een beetje rond gaat lopen en je paraplu opsteekt en roept... Tjonge, tjonge, wat regent het?
1: Tjonge, tjonge, wat regent het?

Het is 7 uur. Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Het is 9 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Marvel.

Dames en heren, jongens en meisjes. Over enkele ogenblikken presenteert Details Radio de avondshow van vandaag. Een spektakel vol licht, kleur en betoverende muziek. Dim de lichten in je woonkamer. Ga er maar lekker voor zitten en laat je meevoeren door de magie. We wensen je een fijne voorstelling.

0: Het is 10:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu. Come on,

0: Het is 11 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Nog een onsje griebeltjes en twee tranen van een puppy. Hiermee ben ik voor altijd baas. Over Details Radio. Dat krijgen die Ralf, Jorn en Michiel nooit meer terug. Altijd de meest griezelige muziek.
1: Dit is Halloween op Details Radio.

0: life.
1: Yeah.
0: With just the bare necessities of life.
2: Yeah, man.
3: Dames en heren, jongens en meisjes, de dag zit er weer op. Dankjewel dat je vandaag naar Details Radio hebt geluisterd. We wensen je een goede nacht en mooie dromen. Tot morgen.

0: Ladies and gentlemen, please drive carefully on your way home. Good night.
1: Het is middernacht.
2: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
3: Come on everybody, here we go!

waarom net die? Word toch eens wakker. Hij misleidt jou al een tijd, dat is wat ik zie. Ik heb het al eerder gezegd, hij is zo doorn doorslecht. Is hij echt jouw geliefde prins?

niet zo erg slim, geen fantasie. Zijn ego is hij nu kwijt, daarom lijkt het mij tijd dat ik hem help aan een enkele reis naar alles behalve een mooi paradijs. Aan alle geboefte heeft niemand behoefte, het is het einde voor hem. Finis!

0: Het is 1 uur.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.

0: Spiegel aan de wand. Welk radiostation is het meest magisch van het land?
1: Dat is sowieso Details Radio.
2: Dit is Halloween op Details Radio.

0: Het is 2:00.
1: Een nieuw uur met de mooiste muziek uit de werelden van Pixar, Marvel, Star Wars en Disney begint nu.
2: Come on, everybody.